Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

stemmen op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

Ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blij.

pâte, quem nous sont na vreemde plek te vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap is ook om ons te doen, dan is je lichaam op en wil van moegheid omkap. Ek wil my vrou gaan vasthou langs die see, ek het my alles gegee.

0: Hallo, lekker en stadige basie daai, né? Te heerlik. Kom ons gaan luister gou wat Benny Houwe te sê daar onder in die Kaap. En oor die wyne. Wat gebeur in die wynbedryf? Kyk, almal vir ons drink wyne, né? Nou maar kom ons gaan hoor. Hallo Benny, hallo Frans.
1: Dag Sena, hartelijk welkom by Frans Koek. Dis donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wijn en koskenner Benny Howard. Op vrijdag om maak een van ons luisteraars kos en hierdie week maak Geraldine van Jaarsveld van Menlo Park vir ons roemerige spek en sampioen pasta en Sadra braaiek. Hierdie Sadraag maak ons een Suid-Afrikaanse braaihoender oor die koole. Onthou ook ons SMS-competitie, gee net nou maar net nou vir julle al die inlichting, so bly ingeskakel. Maar kom ons gaan Kaap toe en ons gesels met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
2: Middag Frans en middag aan ons luisteraars. Ja, dit is een baie interessante September wat ons tot dusver gehad het. Ons het somer weer gehad, ons het lente weer gehad. En nou toch sommer weer een skielike bietjie winter ook. Maar nou ja, ons soek die reën en ons is baie bly daar oor. En gepraat van die reën, lekker wyn vir reën en koue dae is natuurlik Pinotage. En onlangs het ons die geleentheid gehad om verjaar se top 10 Pinotages te proe by geleentheid van die aankondiging van al die wenners van die APSA top 10 Pinotage competitie. Nou, kan een mens glo, dis al 30 jaar wat Pinotage hierdie top 10 elke jaar aankondig. En wat een wonderlike stel top 10 wyne het ons nie verjaar gehad nie. So, kom ek gee gauw vir die luisteraars die lysie. Dit is Diemersdals, The Journal Pinotage 2024, Survivor Reserve Pinotage 2023, Beierskloof Diesel Pinotage 2022, The Toyskloof Granite Pinotage 2025, Koelenhof se Koelenbos Directors Reserve Pinotage ook 2023, Wellington Wines se La Cave Pinotage 2024, Stellenrust se Artisans The Professor's Perfect Crime Pinotage 2024, wat een mooie naam is daai nie, Langdam Frostline Pinotage 2024, Groot Versantekraal Pinotage 2024 en Le Grand Domain Grand Vin de Stellenbos se Pinotage 2024. Wonderlike geleentheid gehad om daar in Slanghoekse Vallei die prachtige uitsig oor die berge te kon hê toe ons hierdie geleentheid gehad het en lekker geëet en lekker wyn gedrink. Nou so 'n bietjie interessante syfers oor die 30 jaar van APSA se kompetisie vir die top 10. Daar is 50 herhaalde wenprodusente wat al meer as een keer die top 10 behaal het. En dan Beierskloof het die meeste agtereenvolgende jare deur enige produsent opgelewer waar hulle van 2018 vir 8 jaar agtereenvolgend wenner opgelewer het. Dan is daar 30% van alle top 10 plekke is verantwoordelik vir 88 van die 290 wenplekke oor die jare. Vir jaar was daar 4 uit die 10 nuwelinge wat ons bygekry het en ons is baie gelukkig daaroor. Dan het Kanonkop die meeste trofees oor die periode gehaal, namelijk 17 sedert 1997. En producente met meer as 10 trofees oor die 30 jaar is Kanonkop, Beierskloof, Ryks, Diemersdal, Flagstone, Lavanier en Windmeel. Nou, dan een ander interessante ding, in die meer as 100 jaar sedert prof Perold Pinot Noir met Sinsou, of dan nou Hermitage gekruis het, om die Pinotage echt Suid-Afrikaanse druifsoort te kweek, is het al in verskeie lande reg oor die wereld geplant. Van Zimbabwe tot Switserland, Duitsland, die VSA en Israel. En ek onthou, baie jare gelede het ek selfs Pinotage geproef wat in die Seeland gekweek is en wat deur Jan Boland Koetsee se toedoen natuurlijk met die goeie rugbybande wat daar is tussen die lande van Suid-Afrika saamgeneem het op van hulle Springbok rugbytoere na Nieu-Seeland. Verjaar se beoordelaars het 'n goeie taak gehad om die top 10 uit die 112 ingeskrewe wyne te kies. Die paneel was Etienne Lou voorsitter, Wynand Lategan, Lucinda Heinz, Kiara Scott en Moses Magwaza. So, daar's die story, wonderlike Pinotage wyne wijne. Een mens kan het ook aankoop en ek glo allemaal gaan een baie gelukkige en een wonderlijke tijd hee om verjaarse top Pinotage wijne dan te proe. Daarmee gaan ek nou eerst groet hier uit die Kaap uit. Ons praat volgende week verder oor allerhande wijndinge. Lekker dag vir allemaal en ja, kom ons drink een goeie glaasie rooiwijn dan nou vanavond. Laat het dan Pinotage in ons glas wees. Groetnis.
1: Baie dankie, Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlijk by franskook.co.za. As jy nou een lekker resept het, stuur om aan resept by franskook.co.za. Neem ook deel aan ons SMS-competitie. Jy SMS die volgende aan 37338. Begin met die kodewoord kook, dan jou naam van e-pos stad of dorp en die naam van hierdie gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. En ons wenner hierdie week is Divan Pretorius van Witrivier en Divan luister na Radio Laveld. Baie geluk, Divan, jou pakkie is op pad. Morgen is natuurlijk die beurt van een van ons luisteraars om te kom kos maak en Geraldine van Jaarsveld van Menlo Park maak vir ons een romerige spek en champignon pasta. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Dankie Frans, en morgen hoor ons weer wat hy lekker pasta resept. Hou maar pen en papierkie by der hand as jy radio luister morgenochtend, ne? En ek sien dat lekker baie mense wat vanochtend saam luister, dis verblijvend vir my. Nou toe jylle, en Helene Bester, kom gauw een bykie sê, kom gauw, sy vraag een mooie vraagje vanochtend, sy vraag, en sy soek iemand, sy soek na iemand. Nou ja, dit is haar weer dan vir oogend om te soek. Nou toe, bly net hier waar jy is, bly net hier waar jy is.

Dankie, Amorey. Prachtig, ne? Ja. As ek dink aan jou. Nou, daar's dinge in ons lewens wat net een keer gebeur. Party mense trou net een keer. Almal gaan een keer dood. En, ja, hulle sê so, met een keer gaan die mens 3 keer, 4 keer in jou lewe dood. Dit hang af wat alles gebeur op jou pad. Jy gaan nie dood soos in weg dood nie, jy gaan dood soos in dinge gebeur en dit maak jou seer en dan is daar ja, daar is baie dinge wat net een keer in jou leven gebeur. Jy raak verlief, net een keer, ander kere is nie liefde nie. Nou ja, in sulke goeters eenmaal in jou leven dinge gebeur.

0: Speeltijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jy man, lekker donderdagoggend die 17de. En so lekker wakker geword met Save the Last Dance for Me van die Drifters. En lekker saam met André gekuier. En toe ek nou daar in die stort staan en die koue water kom deur, toe het ek sommer geleer om te jodel. Rudy Nell.

0: 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@groetradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@groetradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

het makkelijk zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is wel geld. Dus toch ook kiezen we ons te van de zin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mag ons fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig om ons daarom altijd.

Soms is het net alsof ik eerst rivier. De lieve is er in de maat, toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dit wat zak maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad tot laat. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn mama beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zal gelachen. En ik sta kort voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als ik in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik een ziel.

skuins voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

man wat van Springs afgekom het, en ons het nie in dieselfde kringe beweeg nie, hy was in Springs Boys High, ek was in die Hoër Seunskool hier genote, en hy het bekend geword as Bernoldus Niemand. Niemand het geweet wie Bernoldus Niemand is nie, hy het altyd so'n groot Stetson hoek gedra, met donker brille, maar hy was een groot sukses, en hy is tragies dood in een motorfietsongeluk, maar in elk geval, hy was een van die grootste invloede van die muziek en liriek beweging. Hier is Bernoldus Niemand met sy kritiek teen die grensoorlog, met hou my vas kopperal, ek hoop hy speel. Nou ja, natuurlijk speel hy nie, nou weet ek nou nie meer wat om te sê nie. Kom ons luister na Johannes Kerkorrel, hy kom er hy sel hier uit, protestmuziek, en hulle het groot gespotterij gehad met die rykmense van daardie tyd. Hou my vas, nee, is nie hou my vas kopral nie, dit was Bernoldus Niemand. Hierdie se naam is BMW. Hoor nie, hy skuif trompet.

sky. En in middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei, wie is ons? Wie is ons?